Ja, dan zit nu naast ons iemand die werkelijk voor een groot spektakelstuk heeft gezorgd. Een soort muzikaal theater, zou je kunnen zeggen. En dat misschien wel leuk is, althans willen we dat proberen, hem te vragen of hij daar wat over kan vertellen. Ik dacht dat het voor u thuis fijner was. U kunt er natuurlijk naar luisteren, het u over u heen laten komen en er zelf bij denken wat u wilt. Maar misschien toch leuk om uit zijn mond, de man die dit tenslotte allemaal gemaakt heeft, te horen hoe hij daar zelf over denkt. Mr. Sandra, I just explained to the viewers, you know, that you maybe can give us a little introduction to the